laat het dagenlang regenen en al die daken die breken we. Niet eens overdreven, ik lijk zo warm bezeten. Stil me naakt als in brede, een chip apoch kwam met zijn komsa. Nee, nee, nee, ik weet niet meer wat doen. We willen meer, meer, meer, maar waar gaan we naartoe? Ik mediteer keer weer naar wat dat ik hier voel. Al doet het heel veel zeer, lopen af op het doel. Zie me leven met een leidraad, spiritiek, vrij laat. Weet nu wat mij blij maakt.

frag ik me af hoe dat alles was gelopen als ik nooit niet was begonnen met het schrijven wat ik voel. Wat dan, wat dan, wat dan? Soms vraag ik me af wat dat baba was geworden, welke berg had ik beklommen en wat deed ik dan van job voor de pap, voor de pap, voor de pap. Oh, kijk.